0: Willkommen zu unserem Programm «Tschüss am Heim». Dit ist die Brei, Radio CHPD, ab 105.9 FM.
1: Unsere Stelle ist nicht alle Fall, aber ich versprüche Gott Jahre dreimal wort. Ist ich zu zwei Menschen rede, oder zu duzend, oder noch mehr, ich werde mein rein ganz Basti, was ich habe. Und ich würde proben, so dicht an Gott sein Wort zu wandern, als ich kann. Und dass ich würde das ewige Allah Jesus übergeben. Mir fällt immer bei von das Prägen, Jahre drei, in meinen Papen, die hat er geschickt. Und die eine Sonntag wird seine Abgabe zu prägen. Und dort meint, dass er muss 5 Stunden zu Zürich wanken. Bei der Badovia. Er wohnt ein bisschen weit auf. In diesem Sonntag dann wird er mit Stimmsch. Und dann leider noch mit der Tiger lausen. Er muss dann mit fairer Tito sein, dass er könnte die Kirche oben mit Halt nennen, dann da mit Anhärte und alle mit Wohnen, wie wenn die Menschen hier kommen. Und er lädt bei der Tito zum Anfang und da ist noch kein anderer da. Und er bitte da stimmt es. Weil er jetzt hier im Pulpit stehen. Und dann sagt er, bloß Gott, du hast mich gefragt, mir von da predigen. Und ich war hier von da predigen. Und dann macht er sich in der Bibel auf, und die Note Evangel, und dann hat er dort eine volle Botschaft gebracht. So gut, als er wisst. Dann hat er noch ein Schlussgebet, und er hat ein Bettlein, er predigt ist geweinlich, weil da wird keiner zum Versehen, doch er wollte ich die Lücken abnehmen. Und dann schützt er ihm Overtau und geht in den Haus. Als er bei uns am Haus. Und dann Jahre Lothar, dann geht er da in der Stadt eben eine Brille. Und dann kommt da ein jüngerer Mann am Hingeron gerannt und fragt er an, bist du der Jans ja, oder mal im Stiem, zu einer Lage Tjörg prägt er? Na jo, das wird er kriegt. Und er hat eben gesagt, wir sind ja wenig Menschen gesagt, weil er wusste, dass das muss verspreit worden. Well, sagt der Mann, ich bin in Supert, ich bin am engsten Rand und ich will mir wirklich das Leben nehmen. Und nun sagt ich da an der Schulung sieht von der Kirche, kriegt an ihrem Fenster, und wie aus der Wege nicht sehr dicht wäre, nun hier ich jeder Wort, was du siehst, und die Predigt. Und dann denke ich, mich kriegt da an ihrem Fenster, mich bekehre. Und das Mann ist Charles Spurgeon, der Fakt, den ich euch überholen habe. Wir haben hier einen Prediger, was er zu Dutzende und Dutzende gepredigt hat. So was braucht es, um Gott zu betonen? Sie, Gott ist der Janste, was der Puzzlebieter tut das, und wir sind der Puzzlebieter. Und dann haben wir gekriegt, dort tun, was uns befohlen ist, und wie der Begriff tut, da haben wir hier nur Menschen, da haben wir hier zu wenig. Das ist unsere Sache. Wir tun den einladen, wir sind bereit, in dem was verbringen, und eben das andere, das aller Gott seine Sache. Und so ich sehe hier von da oben, sei er froh und sei er mutig, because ich weiß, dass Gott wel war zu uns reden. Und ich spiele mir gleich mal 14 Knack zu sein in dieser ganzen Sache. Und so, das ist das letzte Ding, was ich die letzte Nacht mit dem Bild wiese rede. Und die Frage ist das, muss in jeder eine in der Familie kracht über rein behandelt worden? Maar wie alles iedere dag even rein dingen doen. Ik wil best nog een paar dingen bij het zeggen, wat me hier nog met bijval. Eind is dit, dat ik geloof dat het hier maar niet alle even rein behandeld. Eind kind gelijk beter de tiende smorgens op te staan, het nächste kind gelijk beter met Lothar, en zoals ik gisteren al zei. En eind kind is alles het nächste kind, en dat kind zal andere opgeven haast, dat jongere kind. Dat is alles schaft alle met de staat. Und ich denke, das letzte Werk, das ich mir sage, dass unser Zweiter, unser Linnell, ist about 3,5 Jahre jünger als Elroy, der Elster. Und es sei so, wie 13, 14 wir, dann das ist man mit mir beschuldigt. Und ich nehme das wirklich. Und sie sehen zu mir, dass es Elroy, wie ihr warst, dann habe ich euch immer wieder klaktieren, rum oder halb alt gesagt, dass wir Tiet im Schuppe gehen. Wo bin ich Arne, Hammer, der hat geholfen, beide. Well, sehe ich, der Real in uns Haus ist, was für Klacken geht, die bei den Fürsten der Bären sind. Und dann dort ist es ein bisschen loser eingestellt. Und so eben sehe ich, der Letzte, was zu Bad geht hier, so dort werden wir mal behauen. Und dann frage ich erst, sie wollen mehr nach zu Bad gehen. Ja, sehen Sie, das wollen sie gerade. Wel zei ik te haar, dat wil ik haar dan ook laten doen. Ze zal bloos behouden dat ik voor de lota te baar gaan zeiden. En dat andere ding voor dit, want de nächsten smoring staan, den boer uit de hakruut leidt, dat wil ik schaffen. Dan wil ik haar gewoon bejammeren. Dan wil ik bloos met stief voor met haar. Dan had jeder een, dan had de vrijheid aan te haar een beetje denkje helpen. Op als lang ze de boer in hak hield, dan kunnen ze dan schroepen gewoon van dat de tals te passen deed. En zo even wist ik, en mijn vrouw zei ik ook, dat deze dag kon niet ohne een volle nacht je scheid opereren. Zo, de nächste smorgens, dan heeft ze daar bij de voet een beetje toopt. De boer die wilde eruit. Opa, ze weer direct op de show. En de tweede smorgens, dan werd het nacht een beetje zwaarder. En de derde morgen, dan werd het meest aanmelig dat de alle toop te houden. Ober nach Wara, je lebt ze auf de school, ohne dat er veel wat passiert heeft. En aan den Ovent, dan ben ik immer zo bij half neun oder zo, dan moet ze reit om te bagen. Ik zeg, Lennel, wat schaffst? Oh, ik zie mij, dat kan schloppen. En ik zeg het mezelf, dat is zoveel beter dat deze 14-jährige antwoord, wat ze vandaag te brengen heeft. En dat ze niet meer luren heeft, wat ze bevriet zijn tegen een zoveel staat. En die man nog ganz verdrietig wordt met haar, wie ze dat uitvinden heeft. En zo wie wel haar ze tegen zullen weten, krijgt wat eind voor het jaar van verderheid. En dat wist ze goed, dat Elrede kunnen ganz korte nacht hebben. En die werden een ganz schaftige nächste dag. Dat we hem gootje in de Tawara. Zo wie matte, wie wel, de kinderen een wacht in waar een traatje. En het nächste wacht, wel we nog zeer veel verschiedenheden door betrachten. Wel we dan bij het reden van de Kenia aannemen, zoals die zijn. Zo voorken wel we de Kenia aannemen, zoals wie geloven die zullen zijn. En dat is over niet God zijn plan. God zijn plan is om de Kenia aannemen, zoals die zijn. Dus hij heeft gemerkt, dat is zijn plan. En dat is meestal veel schwander je donen is gezegd. En zo voorken dat we weer terugstalen. En die zullen over allemaal behouden dat kind, die teenager, die doen de dingen, zaaien en doen, wat in je buurt zet op wat zij sperren doen innerlijk. Niet wat ik geloof dat zij sperren zullen. En wanneer ik dat kan een beetje kloren ha, dan wil ik een veel meer mijn oomstrammen aan het haar en een beetje opbouwen, dan steeds een dol kronje. En ik leef zo voorken, wel we een beetje uitstellen, want we eindelijk nog kort zo raar schuldig ha, dan je doorgedacht. Mij valt een beetje bij van deze ene Gretien Mijal, wat op eens die kind wie in de familie. Ze vangt aan de show te gaan en hij voordat hij hebben met zijn stief en dat wie ook eruit. Dat is eigenlijk met stief zijn. Zolang als in een stief is en leeftolig en vriendelijk en fair en al zo'n ding. Dat maakt je vlak te haaf. En ik leef ik tegen de leraars laatste werk. En ik aan vrijdag. En zo, hij zei te haar, ik wil haar dus als nusnig en je 75% haar op die reportcards. En dan als je het eerste reportcard naar huis brengt, dan is er een van de subjects, dan heeft ze dan niet ganz 75. Nu weer ze zeer bezorgd in deze zaak. Zo wat deed een 15, 16 jaar, wat ze zeer bezorgd is over zijn staat? Wel, die heeft nu haar mam. En dat is een grote steed om te gaan. De mamas die weten in deel mij, als wie mij mag blijven dat ze doen. Because they have alles beobacht. Die kennen je kleine keer de goed behouden en zo weer. Want mijn vrouw mij om stuur zegt, voor drie dingen, dan mag ik die afschrijven, dat is vier ik deed. Een dag zei ik, nou, ik durf die afschrijven, als die bus een minuut op mijn stuur had. En dan had ik twee dingen in mijn korfbanen, en ik kon me bloos niet bezijnen, wat het derde ding via. Moest ik nog een 24 cent per uur naar huis vallen, om te vragen. Dat schaam je even een beetje, maar dat kon ik bus niet helpen, meestal niet. Maar zo is dat, maar niet met vrouw is, dat je weinig de hele jaar aan de alle behouden. Zo zegt de mama tussen de dag dat ze niet te bezorgd aan, want die papa is haft het gescheid. Zat je eten op onkers, en hij staat die tweede tas koffie, dan wordt hij al dat jaar veel beter verstaan kan. En dat is ook zo. Wie man is dan schaffen met de staat. En dan komt het met dat tweede tas koffie, en dan wies de mama, er dacht er reportcard om voor. En die kijkt er bloos eenmaal aan. En dan is er al een grote wolk Ramazin kap. En die dacht dat dat is al een beetje stieper van wat er nu wordt in zijn moeder komen. Groot verder dat eruit kwam. Dat de mama nog schwin er de hand waar op zich. De schullen op en zei, sweetheart, dat weer die grade 10 reportcard. Hier is die dochter uit. Zie, hij had vijf subjects onder de 75 punt. En zij had bloos eind. Zo nu had de mama de foto zijn furniture en kap met traag draaien.
2: En als er in mijn blijft met apparaten steeds stonden had, dan kan hij nu gelijk denken. Nu had hij al voet met geleend en hij dacht er een show met Rambanken. Zo volken wel wie dat niet doen, ver wie wat zeiden. En really God die vraagt ons te meteen wat doen. En dan zegt hij bloos tot de dag dat mij en zei, du hast niet een slechte reportkaart. Dat zit met hem niet goed. En dan voelde ze nog een beetje soft ice cream cake, bloos te celebreren. Dat is een goedje doen gehad. En dan zegt de dokter tegen de mama, is de ice cream lekker doen. Man, die zijn toch wel klug. Dan zegt hij voor, nou joh, we gaan je vriend hebben, ze niet weer. We zien, wie mannen hebben, wie hebben een fundje in ons. We geloven, we moeten voor alles krediet nemen. Maar really, dat is God's credit. En wie doet het maar een beetje vergeten. En jeder mens, den fehlt manchmal een beetje een klappe op een rijje. Bloß dat ze weten dat wie, als je felt hebt wat ze je donen hebben, wie gleiche dat zo ze dat je donen hebben, en zo wieder. En dat heeft niet zo veel met te donen, met is de karakterrechte denk je donen hebben, als dat hij de hoort op een rechte steed hadden. En ze willen dat rechte denk donen. Volkende dat we als je kennen, ja, want ze niet perfect zijn gewaast, niet volkomen zijn gewaast, dan zijn we al zo ja schuldig. Dan wel we aan het beschuldigen, schuld geven. En ik geloof dat zelf niet zo goed. Wat we allemaal zullen doen is lang genoeg stijl houden, dat we kunnen zijn wat als dat hoort, als dat recht ingesteld. En wanneer het hoort recht ingesteld is, dan kennen de kinderen alle soorten fehler maken. En dat zullen dood zijn. Zo, we hebben ook volgen in onze families dat kinderen zich aan een ander beklagen doen. Hoeveel keer we elderen kinderen laten beklagen? Gelijk wat dat, van een kind zeide wat het andere aandacht heeft? Wel, manchmal is het ganz fijn. Of manchmal is het bloos voor een zwaag. Dat een kind dat nächste kind wel in trouble brengt. En wie als elders zullen ziemlich snijden dan een hoortje. En niet voort springen, want wie geloven dat dat is de zaak. En dat je al manchmal bloos bij het kind een klein beetje mag denken. En een goede waarheid te doen is, want ik zie niet gesteld te lijn komen. Ik had dus een mutter die van me mogen. Ze zei, wie had zo'n 5 jaar het meisje en zo'n 8 jaar zo'n jong. En dan had het meisje met een jong nertje. En dat de jong veel dollar dat meisje wij is het niet is. En dan beklocht dat meisje de jong. En dan moet wie de jong nog maar gesteld schoppen om omvoeten. En dan zei ze, wie wonder mij dat dat recht is. Ik zei, nee, niet ganz. Wat je zullen doen wat dat passeren dat is, plus een kleine vloerdijk. Op een vloer, vielleicht zo'n 3 zo breit en 2 zo breit en 3 zo lang of 5 zo lang. En dan kennen die 2 dan door zich aanchecken, zoiets ben ik zet op de vloerdijk. Wat ze zich is beide haar vrijheid gegeven de vloerdijk te verloten. Zo, dan deden ze dat. En de jong dat weer zo'n biswarm, die moest allemaal ramdraaien. En nu moest hij daar stel zetten dat weer met schwoor voorzien in de tour. Zo, bijna een paar minuten geef je dat merk je vrijheid, nu kunnen ze gaan. Aber sie können beide nicht gehen, was sie sich erst beide hat Freiheit gegeben. Da habt ihr ganz klar gesagt. Und das merkst du, wird mal einmal an, nun kann ich hier diese Sachen mit Kontrolle. Und dann setzt du mit der Kerne in der Hänge für 2,5 Stunden. Und checkt dem Jungen bloß so an. Und dann gibt es ihm Freiheit. Und dann kommt die Mama Hand mit, wenn ihr wisst, dass bei dem Punkt wieder gekommen mit alles. En dan vonden ze mij meer dan dat loter op en zei dat ze bezeer voorstellen in dit huis. Dat je priets er ziemlich krijgt voor de hier. Because de jong die speelt zich ooit nog naar waar 2,5 stunden bezetten. Dat we hem veel te lang. Wel van ons nog dat hoopneigen te beden. Hemelse Vader, du weet zo krijgt wat ons veelt, wat onze Kenia veelt, wat onze Tjork veelt. Wat onze nobers veelt, onze arbeid steed. En ik bid dat u ons mocht wijsheid geven. Dat ons kracht zo verhouden, dat we kunnen verstaan wat een ander tot ons reed. Wat ons eigen kind tot ons reed. Wat ons eigen partner tot ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, nu een ander. Bloos wanneer ze mij zijn horen, nu mijn eigen partner, nu die God en nu eind. Help ons met deze horcherie, dat we worden zo goed worden, dat die nomen, der onze golf te horchen, wordt verhardigd worden. In Jezus' naam, amen.